0: De andere hebben een rutbus, de katse macht de wel.
1: Ja.
0: De rutbus die drin, dan kriegst du die Trop.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

je dat dan kan het niet waar zijn. Momenten maal wissel zat en jong. Zet even weer je in het meeglees doper. De keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo ja niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer zaken. Dit is maar, we hebben het toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Stier.

0: De andere hebben een rutbuster, de katse wat er wil.
1: Ja.
0: De rutbuster die drukken, dan gaan de christen die trop.
1: Nee, dat is wel.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve, Jupp.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, Jupp.

je vaderen. Dan een zwaarwaard moment, de maal bevult dat een jong. Let even mis, ja, in het buik leest toepen. We keel, we morgen knuppel. Ja, dat is toch ja, niet de maal bevult. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt de mensen even. Ja, dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, we doen.